0: Welcome to ans program Tis and Ham. Dit is de Bray Radio Sci-Happy Day op 105.9 FM.
1: Je hoort je naar het program Tis and Ham. De gastredna is Al Friesen. Am is dat ne vred ans metadoilen wat hij am leven geleerd heeft.
2: So, man an se horche ri, wo schauft da? Versto wie an se tehen no den te horche oder nech? Weiz, einer kaun nech bloß rede, einer nach meia horche sen rede det, wo manchmal no ne mensche bloß verbiesig rede. En hier is de bloß er de ene stem en sas nischt. En dan no dei der sprache, es da nischt passiert. Dat raant grozes woot af op en te regje. Ein uur dan, andere uur uit. Vielleicht können wir damit was nie in den bringen, dass die Menschen mit abmachen wollen, mit wem wir reden. Wir haben eine Forken, da ist es, wenn wir horchen. Meine Tante Süß, meine Mami, ihre Sester, wie ein paar Jahre alle sei. Und wenn meine Eltern vielleicht müssen mit wach vor der Taub, dann kommt die, wenn ich an und die dann mit wachte. Und dann werden wir beten in kleine Regeln an unser Stehen. Dort, wenn dort passiert, dann können wir Kinder nicht nur den Oberschrone durchspielen. Nicht während der Zeit, müssen wir tisch bleiben. Wie wir da eben ek, wie wir so eine Nate Jungs und wie wir über bald Jahren wieder nur spielen. Ek seht zu mir, bitte da, Abe, und ek die Fork in der Schild na, dat wir hatte Trouble und dann will ek Jahren nach Hause alle Schuld nehmen, aber dat wir nicht fair. Seht ek zu am Abe, wenn du wasch Charakter und sich sei, dann kevi tonte Süß er friert kriege, tom nur nur schoene für 3 Stunden. Aber wann er nicht Charakter wasch, dann wollen wir Trouble sein dafür. Aber wenn sie was ganz klar sagt, dann kann ich gehen und dann wird unsere Eltern dort verstehen. Weil Tante Süß war Toastone, sie hat ja gesagt. Okay? Ich sage, alles, was so stone ist, wenn ich mit euch vertale, sollst du bloß durchstone, nicht in Wut sagen, bloß charaktere, was wir vertale. So, nun ist Tante Süß, der immer sehr scharf. Und jetzt gerade abwaschen da, hat gerade gebackt, und wenn ich was alle. Dann denke ich da, ein sehr boring, der Sprache habe ich mit R. Ich denke bloß, ich wüsste, dass hier nicht ein Wort, was ich sehe. Sie denke bloß, oh ja, oh na so. Und bloß ist dort. Und es ist ganz im Schwung gehabt. Dann sehe ich den selben Stamm, sehe ich bloß, wie würde ich gleich, taub eben, ich würde gleich, taub nur bei der Frühste gehen für about 3 Stunden. Oh ja. Und dann denke ich, je nicht so mit diesem Start, und wie wird gleich weich. Und dann hing am Stall hier der Sacker bei ihm, und dann wir wirklich wieder nobasch. Und dann sehe ich, Abe, wenn Tante Süß nur was Böse hier ankommen, zum uns holen, dann war ich mit ersten Leuten geriefen. Und dann war ich sage, Tante Süß, ich sehe 3 Stunden, das sehe ich mir 3 Mal, und das waren bloß 2 Stunden. Und dann war es in die Tecke, weil diese hat viel zu hat, als wir es sind. Dann sollst du bloß das Stuhl und sage, das ist so, Tante Süß. Und dann haben wir es bereit. So, sure enough, Tante Süß, die Captain oder Nobosch gestreckt. Und ich kann nicht sein, dass sie gewonnen hat, dass sie das Charakter zu was in der Jink. Hat sie mir, kann ich mir um zu holen. Und dann sehe ich, Tante Süß, wo kommt er? Die haben uns 3 Mal versprochen, wir können hier für 3 Stunden sein. Und jetzt noch mal 3 Stunden. Ich habe sie fort nach ihm. Und sie stärkt dann so, true, what is the con? Und sie hat ganz korrekt gestorben. Und dann ist sie bloß aufprachter zu uns. Und sie hat dann wohl nicht wieder von reden. Aber wenn jemand in den Haus kommt. So kommen wir in den Haus, haben wir können 2,5 Stunden spielen. Und dann wir nicht wehen. Oh, wir dachten, wir waren Fan. Aber ich war inside. Tante Süß lässt sich niemals wahr, als er dort in den Gelappen. Wenn wir schon fangen zu reden, dann haben sie eine Uhr. Ganz, was jetzt tun wir gleich? Oh, so die hat es ganz klar, wie sie sich, wo das schafft, mein Mann. En ik guess dat we gereicht van haar. Wenn we goede horchers zijn, dan brugt we zo'n bijzonder ding. En eind is wie met de respect haar. Ik kan gooch nog een mens horchen en een mens kan niet naar mij horchen, want dan is je respect met de onje dat ganze ding leeg je dat. Wenn we willen horchen, dat meint dat we dan een gans abschnaken wat die mens zegt, we dan dat verstonen, Dat durfde niet dat wie met hem reingaans metstemmen. Dat durfde hij door de korte stad zijn. Op een verstaande jaar. Wie weet wat ze te speren hebben. Door een respectje bij wij. En wie zijn de rein met dat toek. Dat dit, wie worden dat kind niet te zien draaien. Wie worden dat kind, waar wie horen. Wie worden verstaande wat hij zei. Die kunnen ons één vragen, vragen wat ze willen. Zolang is dat met de respect te maken die draait is, dan schaft dat. Zo wel van Mosaïe dat dit half een schoof met te doen en met een anderen aannemen. Met dat hoort je half door met te doen. Want ik de mens aannemen als een vriend, ik de aannemen als een waar ik toevertrouwen kan schenken, dan is het een ganz andere soort je hoort. Dat meint niet dat we het zelfs je denk verstoren doen. Dat meint niet dat we immer met stemmen, want dan mag ik maar met stemmen met dat we niet stemmen doen. Dat is ook een reet. Over één ding kunnen we doen. We kunnen hem gans aannemen met zijn feiling en alles. En dat kunnen we doen met zoals we checken onder deen, zoals we onze toon aanstellen, zoals we onze heen aangaan. Alle die dingen, die zullen met zeggen hoe dat schaffen heeft. Ik weet nog dat manchmal dan moeten we Kenia short behandelen en manchmal moeten we den anders behandelen. We willen met een weitloten dat wie verstaan wat zij zeggen doen. Want wie willen zeer goed worden met leren horen, nu onze Kenia, nu onze eigen partners, nu onze vriend, nu zonder wat er strachelen doen. Dan somehow moeten we den ons ganz volle attention geven. Wie moeten rein gaan met onze zaag, ons ganz uit kerper erbij zijn. Dat we niet aan onze uren kijken, dan zijn we niet, weet niet hoe met onze uren, onze klok kijken, en om venster uit kijken, en hoe jammer, en alles andere dingen staat. Er zijn zoveel dingen, wat we kunnen doen, te met laten maken, dat we hier rein gaan erbij zijn. Maar we moeten met je dollars, niet gaan ze zijn in hingen lenen, want die andere te ons vertalen heeft. Dus dat we rein gaan door zijn. Manchmal moeten we een beetje stil zijn, dat we kunnen vorig maken wat ze zeggen. En manchmal moeten we met de man reden, enzovoort. En wat we nog, er zijn twee wegen van wat we kennen. Wanneer een kind wat zegt, kennen dat wat drie responden naar deen. Eén ding is negatief en eens positief. Wanneer we negatief, wel een drie reden in een negatief weg. Dan zijn we onwillig dat kind te verstaan. We zijn onwillig dat kind te ondernemen. We zijn onwillig dem zijn de feilen te sperren. We zijn bloos onwillig. Maar wanneer we positief zijn, wanneer we wat zeggen, dan zijn we ganz door. En wanneer we het ganz verstaan doen, dan doen we nog eenmaal vragen. We doen dat een andere weg even zeggen. Bloos te zeggen mogen dat ik weet correct wat dit kind sperren deed, en wat het zeggen deed, en wat het meenen deed. Zo het kind weet dat ik zie vol interesseert. We hebben ook een bijspel zeggen. Dat het kind heeft groot een phone call gehad van een vriend. En dan is het afhengig dat zei ze, ik wil niemals waren met die reden. Wel, wanneer ik wel een negatief respons geef te dat, dan wil ik plus zeggen, hey, voor jij daarvan. Die hebben het grootste slag gemeente staat. Maar wanneer ik wel een positief respons heb, dan wil ik zeggen, die moet die maar schuur dat je mocht hebben. En wanneer ik dat is zei, dan sluit ik de deur op dat aan mij je te zeggen. Because wat mijn zaak is als een vader of als een mutter, is dat ik wel weet wat in dat kind er hoort ben is en er kap ben is. Wanneer ik bloos ganz kort afsnijd, dan heb ik het alle te gesloten. Kan ik niet zijn wat er ben is. En yet, wanneer ik dat kind wil helpen, dan moet ik kennen dan een kikje. Zo goed als een mens dan kan. Wanneer dit kleine jong wel zijn model airplane toe bakken en dat niet gescheid schaft, en die zegt, ik geef op met dit. Dan wanneer ik een negatief waag wel reden te doen, dan wil ik zeggen, nou, du kost je niet nu op hier. Beste zonne, wat er niet den jaar voor hem wacht, met zijn beschuldigerie den geven. Over de andere waag is, dit zit ziemlich schwer. En dan kan ik met dat een beetje helpen met. So, dat zijn twee ganz verschillende wegen van een ontchecken. Dit merkst je zegt, ik wil ook met voor. Ik kan never met. Wel, wanneer ik negatief zie, dan wil ik als de voorraad zeggen, nou, daar hebben we allemaal van gereed. Dat zijn van mij doorgegaan. Wel, we niet nog strijden waren. Oder, ik kan zeggen, dat mat diese lotus van het nicht fair is. En dan, als dat kind opt om nog maar vertalen, dan kan ik nog meer tijd nemen, de fair. De open je zaag, als de positieve is allemaal aan met mijn tijd brug, als de negatieve. Oder de kind dat half een beeldje tuscht, en kent in de mie en zegt, kijk wel nou dit beeld. Wanneer ik een negatieve respons geef, dan zeg ik, zeer fijn, hoe ben je nu druk? Oder, mij zitten die je veld dat gans krijgt met dit beeld. Dat zit ik schmak. En dan kan ik in, dan krijgen we van het beeld van vertalen. Woe weng moos dit beeld, en zo wieder. Kan ik nog maar jaren uitvinden van mijn kind. Ik wou niet waar er nog schuld gaan. De anderen zijn bloos zo frek te mij. Wel, een negatieve respons is, die moet nog schuld gaan. Positief is, du darfst die Ängste von der Worte immer die Arrecht behandeln. Und dort machte der ob, zum seine Worte so reich erst. Wie fällt nach Bieden das Anze Elroy, wie in der 8. Grade. Und dann wieder der 5. Grade 9 Junges, wo der immer der ein Junge bei Mol, wo allein, und dann hält es dem Falschen sein, wenn du ans Morgen nicht $20 bringst, dann bist du in Trouble. So nun musst du sagen, von der 10 MS zu stehlen, om dat geld te krijgen, zodat hij niet in trouble zijn. Zo nu horen we met meer jongens een stortje maakt, en dan zegt een van de jongens, dat hier de 5 plannen, Elroy, die was next op de list. En dan zegt Elroy dat te mij. En dan zeg ik plus te Elroy dat, ik word me dan met traag denken. De next morgens vind ik naar mijn school voor, en dat ik tijdig bij deze school aan voor, because de principal, die is Amadoa, de director. Zo, zeer ik te denken wat hier geworden weer, en ik geef aan de list van de 5 jongens. En ik zei, moet de leider weer enzovoort. Dat had Elroy al uitgevonden. En dan noem ik de list. En dan op een dag, dan zeer ik te de principal, dan word ik de aanhouden, om zijn wat hij gedaan had, dat ik kan wat van hem leren. Dat is wat hij deed. En ik dacht, dat hij een beetje proef van hem, hij had hem leider eerst naam gekregen, maar niet verder hij hem voordat al bijna had. En de gelukkigste die in de office bijna is, dan gaat de voordat verder daar staan. En dan zegt de principal, dit hast du gedaan met die gang. En ik reken dat du was morgen dit geld hier tegen de school brengen. En dan was du even een werk afnemen, zodat du kost met die papa te op je arbeid zijn. En dan, dit zijn de beker wat ik wil gelijk, du was lezen en met reports aanschrijven. Maar nu kost du velen, is du was van die voordat, Prielha oder von mir, krak hier in das Office. Nu wordt de jongen van eenmaal aan, dat is het 2 mannen, die mind the business. En dan die day, dan kunnen ze dan wählen en dan krijg je schacht. En dan neemt hem voor dat hij voet in het huis. En zo wordt de einzeld aller derde arbeid. En dat hoofd dat ding, rein gans op. Dat wordt nuchtens dat, er weer een schof ander ding, wat ook voet weer opgehoven worden. En zo ik blijf voorken, dat wie als elderen, wel onze kinderen een beetje protecten, ja. Waarvan er dingen zijn wat er veel met op te nemen, wel we dat doen. Wat zei we van het kind te de eldere zei dat? Dat die mutter of de vader, die is zeer unreasonable te eind. Die is zeer schlecht te eind. Wel, wat ik wel net negatief zei, dan wat ik wil zeggen, ze staat reeds te nicht te mee. Over meer tijd komen zonne zei, nicht van Jezus. Dat is veel beter, want ik zei, man, ik heb echt wat je doen, ha, wat die zei ooit deed. En dat maakte der op, dat ik kon en dat kind, je kap dan kicken. En dat is wat ik maar doen, om weten wat er los is. Wel, want nog dat hoop neer te beden. Hemelse Vader, du weet zo kruid, wat ons veelt, wat onze kinderen veelt, wat onze kerk veelt, wat onze nobers veelt, onze arbeid steed. En ik bid dat u ons mocht wijsheid geven, dat ons kraak zo verhouden, dat we kunnen verstaan wat een ander te ons reed, wat ons eigen kind te ons reed, wat ons eigen partner te ons reed. Zodat we kunnen zo ver gaan van onze familie, dat die worden leren horen, nu een ander. Bloos wijn is een mie zijn horen, no mijn eigen partner, no die God en no eind. Help ons met deze horcherie, dat we worden zo goed worden, dat die nomen, der onze golf te horchen, wordt verhardigd worden. In Jesus' name, Amen.